De Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekenen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De Roemeense man die zondagavond tot twee keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot één grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling uit het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar twee keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Larrois, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Larrois ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Larrois. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De gemeenteraad van Aalter heeft de restauratie van de Teerlingmolen in het Warandepark goedgekeurd. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van €290.000 toe. Maar de werken zullen €758.000 kosten. Dus ook de gemeente moet budget voorzien. En daar leeft bij de partij Groen een vrees. De stad Oudenaarde is samen met 64 andere Vlaamse lokale besturen erkend als ambassadeur van de sociale economie. Groep Maatwerk en Herwin kennen de titel toe aan steden en gemeenten die samenwerken met sociale economiebedrijven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Oudenaarde doet dat onder meer via maai- en snoeiwerk, poetsopdrachten en fietsherstellingen bij groep Intro. Ook de herbruikbare bekers van Vlaamse Ardennen loopt, laat de stad afwassen door een lokale sociale economiepartner. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. De politie van de zone Rigo zet zondag de deuren van haar politiegebouw op het Westwingpark open voor het grote publiek. Tijdens een veiligheidsdag kunnen bezoekers kennis maken met de werking van de politie, brandweer en gemeenschapswachten. Tussen 10 en 17 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. De 47-jarige bestuurder die zondagavond onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij zijn passagier overleed, reed aan een waanzinnig hoge snelheid van 120 per uur door de smalle straat in Brugge. Het slachtoffer woonde amper 100 meter verderop. De 19-jarige zoon van de bestuurder, tevens de stiefzoon van het slachtoffer, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In De Linde, een residentiële wijk met bomen langs de kant van de rijbaan, wordt volgens buurtbewoners wel vaker te snel gereden. Stad Oostende maakt de genomineerde bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan de Oostendse sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Bij de jongens dingen onder andere Bo Brunclair, Mats de Buk en Mohamed Biltjianov mee naar de titel van jeugdsporter. Bij de meisjes zijn dat Jade Houdaar, Marilou Warnier en Noor Keulemans. Bij de jeugdsportploegen zijn dat beloften Ropeskipping Oostende, Coritec Oostende Academy U18 in het basketbal en ook Rosk Waterpolo U18.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 7 uur.

0: De gemeenteraad van Aalter heeft de restauratie van de Teerlingmolen in het Warandepark goedgekeurd. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van €290.000 toe. Maar de werken zullen €758.000 kosten. Dus ook de gemeente moet budget voorzien. En daar leeft bij de partij Groen een vrees. De stad Oudenaarde is samen met 64 andere Vlaamse lokale besturen erkend als ambassadeur van de sociale economie. Groep Maatwerk en Herwin kennen de titel toe aan steden en gemeenten die samenwerken met sociale economiebedrijven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Oudenaarde doet dat onder meer via maai- en snoeiwerk, poetsopdrachten en fietsherstellingen bij Groep Intro. Ook de herbruikbare bekers van Vlaamse Ardennen loopt, laat de stad afwassen door een lokale sociale economiepartner. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiselede en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken, zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. De politie van de zone Rigo zet zondag de deuren van haar politiegebouw op het Westwingpark open voor het grote publiek. Tijdens een veiligheidsdag kunnen bezoekers kennis maken met de werking van de politie, brandweer en gemeenschapswachten. Tussen 10 en 17 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. De 47-jarige bestuurder die zondagavond onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij zijn passagier overleed, reed aan een waanzinnig hoge snelheid van 120 per uur door de smalle straat in Brugge. Het slachtoffer woonde amper 100 meter verderop. De 19-jarige zoon van de bestuurder, tevens de stiefzoon van het slachtoffer, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In De Linde, een residentiële wijk met bomen langs de kant van de rijbaan, wordt volgens buurtbewoners wel vaker te snel gereden. Stad Oostende maakt de genomineerde bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan de Oostendse sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Bij de jongens dingen onder andere Bo Brunclair, Mats de Buk en Mohamed Biltjianov mee naar de titel van jeugdsporter. Bij de meisjes zijn dat Jade Houdaar, Marilou Warnier en Noor Keulemans. Bij de jeugdsportploegen zijn dat beloften Ropeskipping Oostende, Coritec Oostende Academy U18 in het basketbal en ook Rosk Waterpolo U18.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world.
0: Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
2: Viele momenten voor... Einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und danach zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
0: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging aflevering 12 is er om 9:50. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer en dat om 9:55. Het tweede seizoen van Borgen is om 10:50. Sterrenwensochtend is om 10:12. En Huisgenoten, dat is er ook aansluitend om 12:00. Clips à la carte zijn er om 11:50. En comedy is er om 12:30. Talent om te zien is er om 12:55. En de zelftest is er om 11:30. Het Hof van Assisen is er om 11:55. En Gulliver's Travels, dat is een film, is er om 11:50. Het boekenfoyer 2026-2027 is om 4:10. En Sturm der Liebe, reis september 2026, is er om 16:55. Sterrenwensenavond is er om 17:45. En de Dingen des Levens met aflevering 14.336 is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9.545, dat is er om 17:30. En de Alpen is er ook nog vanavond. En dat om 17:05.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwist de beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 10 uur.

0: DHT-AB. Op de E40 in Aalter is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Ninove. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: U luistert naar West Express met Mike West.

1967 met Eula Clark en Lord, This Is My Song. Onder het motto, iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Beckman, Turner en Overdrive. You Ain't Seen Nothing Yet.

Even die mannen van Beckman Turner Overdrive de deur uitwerken, want we krijgen visite. Lenny Koer en de Poppies uit 1980.

Een goed gekozen combinatie uit 1980. De Poppies, die op die moment een grote hit scoorden. En Lenny Koer maakte er gebruik van met deze visite. 1969.

Manning and Dilar en de Yankee Dollar Bill. Uit 1969 hoorde je de Merry Man en de Big Bamboo. Toen Grant en Forsythe nog deel uitmaakten van de Guys and Dolls. How do you mend a broken heart?

Zo dadelijk ben je terug met Robin Gibb en Saved by the Bell uit 1969. Eerst nog uit jaren 80, Bob Marley en The Wailers. Could You Be Loved?

Nanny and the Night Train. Onze instrumentale van die uur. Wegkwijnen bij de geluiden van Freddy Aguilar. Amak, 1980.

0: 70s, 80s.
1: Mike West neemt je mee op een tijdreis met The West Express.
0: West Express.

De hits springen uit je radio. Met name de hits uit de jaren 60, 70 en 80 met deze Matchbox. Midnight Dynamos.

voor vandaag sluit ik deze West-Express af met nummer uit 1973. Shirley Bassey, Never, Never, Never. Graag tot een volgende keer. En bedankt voor het luisteren.

Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Ja, we slaan er ons wel door. Een goeiemorgen luisteraars van Meteor. Vandaag woensdag 14 oktober. Gewoontegetrouw tussen 11 en 12. Meteor Mits met Piet van Gent. Een hele race jarigen vandaag. Ook een aantal internationale zangers. We denken even aan Ruth McKinney die jarig is vandaag. Maar ook aan Cliff Richard, Usher, Justin Hayward, Chesney Lewis en Marcia Barrett. We hebben ook een aantal nieuwsfeitjes die op 14 oktober plaatsvonden in het verleden. Maar jullie weten het onderhand wel, muziek dat blijft toch altijd onze plicht. Veel luisterplezier.

We hebben weer een opkikker van de dag. Radio is de kunst van schilderen met muziek. Met slechts één stem en een positieve energie kan je iemands hele dag een andere kleur geven. En dat probeert Radio Meteor ook.

Vandaag is Ruth McKennie, de 71-jarige Vlaamse zanger, bekend van de absolute rock'n'roll klassieker Rocking in the Street. Hij is vandaag jarig.

volgende jarige is Justin Hayward. Hij is 79 jaar. Is zanger en gitarist van de bekende Moody Blues, die we allemaal kennen van Nights in White Satin, maar ook gekend van het volgende nummer, Forever Autumn.

Chesney Lewis is een Britse zangeres die vandaag jarig is en die we allemaal kennen van de bekende meidengroep All Saints. En we luisteren even naar Never Ever.

Zo, we hebben nog een laatste jarigen, of verjarige voor vandaag, 14 oktober. Marcia Barrett is jarig vandaag. Een van de originele zangeressen van Boney M, die we allemaal nog kennen van destijds. Met nummertjes als Rivers of Babylon en Daddy Cool. We luisteren even naar een nummer van haar dat ze vertolkte, Hey Jude.

0: papers.
1: We hebben dan ook nog een weetje vanuit 1947. Want dan werd voor de eerste keer de geluidsbarrière doorbroken. Dat wil zeggen dus dat de mens sneller vliegt dan de snelheid van het geluid. En dat was de Amerikaanse testpiloot Chuck Yeager. Die vliegt in zijn Bell X-1 sneller dan het geluid en die doorbreekt daarmee als eerste mens ter wereld de geluidsbarrière.
2: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

Terug naar 1962, het begin van de Cuba-crisis. Amerikaanse verkenningsvliegtuigen die leggen op foto's vast dat de Sovjet-Unie kernraketten aan het installeren is op Cuba. Het stelt de wereld 2 weken lang op de rand van een nucleair conflict.

0: nog even terug naar 1964. Martin Luther King die wint toen de Nobelprijs. Op 35-jarige leeftijd ontvangt burgerrechtenactivist Martin Luther King de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn geweldloze strijd tegen raciale ongelijkheid.
1: That one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah. I have a dream.
0: Als laatste nieuwsfeitje, een feitje uit 2012, namelijk een Oostenrijks parachutist Felix Baumgartner, die maakt vanaf een hoogte van meer dan 38 kilometer, die maakt een vrije val en doorbreekt als eerste mens zonder vliegtuig de geluidsbarrière.

Oh nee hoor, Meteor houdt er zeker nog niet mee op. Straks krijgt hij nog een hele race van goede collega's met steengoede muziek. Ik neem afscheid tot morgen tussen 11 en 12. Hoort u mij opnieuw met het programma Meteor Mits, dus tussen 11 en 12. Nog veel luisterplezier en tot morgen.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Op de E40 in Aalten is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Ninove. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselaren. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeerscentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon, maximaal tussen 14 en 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.nl.
1: Het is 2 uur.

0: Op de E40 in Aalten is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Nienhoven. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51.

GATAB. De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeerscentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeerscentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon, maximaal tussen 14 en 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Op de E40 in Aalten is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Ninove. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 6 uur.

0: Op de E40 in Aalter is dinsdagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij 6 voertuigen betrokken waren. Het voertuig dat het ongeval veroorzaakte stond stil op de middenstrook. De bestuurster, een Franse vrouw, bleek bij aankomst van de politie spoorloos. Achteraf bleek ze te veel gedronken te hebben. Hulpverleningszone Zuidoost lanceert de campagne Wat te doen na een brand. Slachtoffers krijgen een folder met praktische informatie over wat ze moeten doen na een woningbrand. Er is ook een nieuwe webpagina waar de slachtoffers informatie vinden. De hulpverleningszone Zuidoost werkt met meer dan 400 brandweermensen en die werken in de omgeving van Aalst, Denderleeuw, Erpenmeren, Geraardsbergen, Haaltert, Lede en Nienhoven. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als 5e beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. 4 gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Foire du Vin, de jaarlijkse wijnbeurs, strijkt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober opnieuw neer in het fabriekspand in Roeselare. De beurs vindt ondertussen voor de 22e keer plaats. Met de feestdagen in het vooruitzicht, ideaal om heel wat topwijnen te ontdekken. Zo'n 40 exposanten zullen er aanwezig zijn. De Brugse politierechter heeft een man van 26 veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. De man verloor vorig jaar de controle over het stuur van zijn voertuig in de Astridlaan in Brugge, waar hij tegen een woning belandde. Hij wil alle schade vergoeden en dat is er wel wat, zo klonk het bij de verdediging. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 met uitstel. Het college van burgemeester en schepenen in Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad om de vergunningen tijdelijk te schorsen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Dit is een nieuwe aflevering van Specials. Dames en heren, beste vrienden aan de andere kant van de lijn, hanging on the telefoon. Daar begonnen we mee met Blondie uit 1978. Dat betekent dat we weer van alles en nog wat draaien. Door elkaar Specials met Tom van Katwijk. Welkom.

0: Dit is Splik, Splik, Splik, Splitten, joh. Ik heb het over Michael Kiwanuka, Summer Klootjes. Dat is de titel van de schijf. En die Michael Kiwanuka werd geboren in 1987. In, jawel. Ja, dankjewel meneer. Ja, in Londen, daar wil ik nog even bij vertellen. Gaan we over naar Duffy. Ken je deze? Of ken je deze nog? Duffy. Heel mooi. Luister het jezelf maar even.
1: Where

Avenue van Duffy. En we draaien ze even twee aan twee. Mag het even, ja? Want het was haar tweede bekendste hit zingen. En dat was haar allerbekendste. Duffy nog een keer. Hit the beat and take it to the first note.

Twee nummers van Davina. Ze komt uit Wales. Is geboren in 1984. Dat betekent dat ze nog niet zo oud is. 42 jaar als ik het goed kan tellen. Rekenen tellen. Af en toe kan ik dat wel rekenen tellen. Ja. Steve Miller-Brand. Flying like an eagle. Als een arend in de lucht. Is deze muziek voor jullie. Omdat muziek heel...

0: Steve Miller Band. Steve Miller als leadzanger. Het was niet zo'n rotatoïst, maar een kleine met Fly Like an Eagle.
1: Als het weer vroeger donker wordt, is het met onze muziek een stuk gezelliger. Radio Meteor.

Engelse rockband. Inderdaad, Cool for Cats. Met Joel Holland. En die Joel Holland had er al een instrumentale voor gedraaid. Mogen we even Flower Power doen? Mag het even? Flower Power. Hier zijn de Flirtations.

0: Wat een scream zeg. Flower Power voelen komt terug uit. Een hit uit 1968. Van de Five Kingstons. Dat was een Amerikaanse soul R&B groep. Met Dotting Burger Heartbreak.
1: Blijven we in de jaren 60?
0: Ja?
1: Oh, jaren 60.
0: Wat een mooie muziek zeg. Heart full of soul.

En van 1968 gingen we terug in de tijd naar 1965 met The Yardbirds en Heart Full of Soul. Jeff Beck als liedzanger. Voor we even een speciale draaien. Een heel speciale in specials. Special.

dit zijn de Tramps. Zingen we The Strange of My Heart uit 1971. Lijkt wel een instrumentaal programma te zingen. Die gaat zingen, toch? Die gaat zingen. Ja. Die gaat zingen. Dat is ook de bedoeling, hè? Wat er af en toe zo gehoord in een radioprogramma.

hoor je Virtual Philly, deze muziek. Tip, tip, tip, tip, tip. Ja, bij vier muziekstukjes. Ik heb het daarvoor al bewezen. Bij een ander nummer. Deze werd opgenomen in 1971. En dan hit in 1972. The Tramps, Bitterbat. Zing with the Strange of My Heart.

0: Marcy Bling was de originele Tracy Oldman, haar versie met Bobby's Girl. Een origineel uit 1962.
1: Herfsttijd, herfsttijd, kleine tijd, gezelligheid. Radio Meteor.

hadden jullie al opgevallen. We draaien heel veel muziek uit de jaren 70. Omdat ook de jaren 70 heel goede muziek gaf. The Babies met The Piece of the Action. Onbekend is onbemind. Hele mooie hoor. Hele mooie specials. Hier is Hoover Phonic voor jullie.

Je zou voorstellen dat dit geen hit geworden is. Draait dat 10 keer naar elkaar en zing het zo mee. Hooverphonic, We Float On van CD More Sweet Music. Nog op CD, Walter. Dat is de allernieuwste plaat van Bart Herman. We blijven Belgisch. Vintage en old

De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeert de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Die altijd hele bekende nummers zijn die heel mooi zijn. Brian Adams, een Canadese rockzanger. Straight from the Heart uit 1983, mensen. Afkomstig van de LP Cuts of the Night. Like a knife, weet ik. Cuts like a knife. Welkom weer bij Specials. Dat was de bedoeling. Muziek is het allerbelangrijkste in dit programma. En hele speciale muziek. Af en toe. Hier is Eros Ramazzotti.

Van Eros Ramazzotti uit 1993. We draaien alle soorten muziek en specials. Fairground Attraction. Find My Love. De liefde is te vinden. Overal. Ze is op straat te vinden. Overal waar je komt kun je liefde tegenkomen.

die plaat gehoord hebt. Komt uit het jaar 1988, Find My Love. Fairground Attraction. Hele mooie muziek, vind ik zelf. Aan onze muziektijdscapsule, die zwiert van het ene decennium naar het andere.

De groep Rand Gert-Jan van Helmond, ja. Of Helmond, zo moet het zijn, uit Gent, ja. Douglas Farris uit 2024. We beginnen luisteren naar Start Again. We blijven in Belgeland. Ja. De mannen die 3 keer het Koning Boudewijn Stadion gaan platspelen, hebben ze beloofd. Ja. Misschien ben je erbij. Hier is niemand minder dan Clouseau.

0: uit 1995 van het album Oker. Het was Kluso met Voorbij.
1: Herfsttijd, herfsttijd, kleine tijd, gezelligheid. Radio Meteor.

Power muziek natuurlijk. Huh? Sugar Candy Kisses van Mike en Kitty Kassoen uit 1975. Dat is ook een mooie, een hele mooie. Bij Specials met Van Katwijk.

Dat is een Franse zangeres en ze zingt in het Engels. Sunday Mondays van niemand minder dan Vanessa Paradis. De X van ook niemand minder dan Johnny Depp. Ja, dat weet je misschien wel of niet. Bij Pink Floyd draaien. Pink Floyd. Comes for Bertie Lee.

Hele mooie, comfortably numb van Pink Floyd uit 1979. Gaan we even een cover draaien van Melanie. Ja, Popper Wonderland, blijven in Belgeland. Met

0: We hebben tweemaal hetzelfde nummer eruit. Twee na nou, twee. Eerst Papa Wonderland. Belgische popformatie die de cover zong. En eerlijk gezegd vond het een goede cover. En dat was de origineel met haar echte rauwe stem. Melanie uit 1965.
1: Als het weer vroeger donker wordt, is het met onze muziek een stuk gezelliger. Radio Meteor.

Blijf hem maar draaien. Blake Wrighton met Bad on That, de Zuid-Californische Amerikaanse country zanger. Bonnie even te struikelen, dat is nu niet de bedoeling. Hè? We draaien alleen de allermooiste, de allerbeste, soms eigenzinnige muziek. Dat geef ik toe. Daarom is het ook specials op dit radiostation. Hè? Oeh.

Inmiddels zijn de technische problemen wat opgelost dankzij onze collega John Westland. Gelukkig heb je deze. Wat gaan we nu doen? We gaan twee Franse nummers naar elkaar draaien. De eerste is van Stromae.

En de eerste was dus van niemand minder dan Stromae. Alors on danse de Brusselaire, weet je wel. Dat kan je een Brussel spreken toch helemaal niet. En de tweede is van Frans Gal. Inderdaad. Geniet er maar in specials.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordine El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moanil riskerende verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Danger Zone. Met de nieuwe single van Avatar begonnen we en die heette Crying Fire. Vandaag in het programma een interview met de band Hunter Omega, maar dat is voor het tweede uur en natuurlijk ook heel wat nieuwe muziek. Met bijvoorbeeld Dalton Save a Bullet, dat is hun nieuwe single.

Chicane heeft ook een nieuwe single en het heet Strip Me Down. En dit is Tony Iommi. Binnenkort komt er een album uit van deze gitarist van Black Sabbath. Die zal dan gaan heten From the Dark en daaruit is dit nu Stormwatcher.

Driveshuset was dat met We Own the Night. En dit is Sarah Shore met Mr. in the Middle uit het album Running Wild. En we gaan een beetje de blues toe op.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Hello there, this is Thomas of Nightwish.
2: And this is Floor of Nightwish and you're listening to Danger Zone.
3: We were all forced back on the bench. Spending days, nights, months and years.

Wolf was dat met Walls Post Mortem, komt uit het album The Hour of the Wolf. En dit is Tangerine Stoned met I Shoot the Moon. En daarna hebben we nog Anne Burden met Gravity. En om het eerste uur af te sluiten hebben we instrumentale muziek mee van Gabriel Lejeune. Infinite Horizons komt uit zijn album Pyramids, eigenlijk zoals het uit de jaren 80 komt. We zien je terug aan de

De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeert de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Hey everybody, hey listeners of Danger Zone, here's Federico from Frozen Crown. Don't stay metal.

Frozen Crown was het met Iris. Ja, wat was een cover, komt uit dat nieuwe album The Legend of the Six Kings. Welkom in de tweede uur van Danger Zone. Dit is Secret Rule met Someone Killed the Pope.

0: Dag Joost. Hunter Omega. De groep noemde vroeger Hunter, nu Hunter Omega. Waarom hebben jullie de naam veranderd?
1: Een paar redenen. Ten eerste twee nieuwe groepsleden. Die hebben een nieuwe impuls om de band gegeven. Misschien een lichte evolutie in de stijl. Dan nog de toekomst toe zal manifesteren. En anderzijds de praktische reden. Hunter, dat is niet te googlen of te zoeken op streamingdiensten.
0: Ja.
1: Mensen kwamen naar ons die zeiden van, oh, ik vind het ook niet op Spotify of op iTunes. Dat is blijkbaar met Hunter Omega wel opgelost.
0: Ja, zeg maar.
1: Dat is in deze tijd toch wel een heel belangrijke factor.
0: Waar kwam Omega vandaan?
1: Het backlekker. Het sluit wat aan bij het, laat ons zeggen, centraal thema van de teksten. Die worden altijd maar apocalyptischer en doemier. En de Omega, dat staat voor het einde, voor het afsluiten. De eindtijd, het symboliseert dat zo'n beetje.
0: Het is een EP geworden, geen full album. Ja. Waarom?
1: We wilden zo snel mogelijk een teken van leven geven. Rebel Angels Rise is onderwijl ook weer 3 jaar geleden. Door die line-up perikelen is het songwriten niet zo vlot gegaan als anders. En we zijn al de snelste niet op dat vlak. We hadden 4 sterke songs klaar. We wilden die oppakken, we wilden die uitbrengen. Voor te zeggen, voilà, hier zijn we in vernieuwde vorm.
0: Je hebt hem Lake of Dead genoemd. Waarom?
1: Ja, de teksten en zo, dat is eigenlijk David zijn domein. Het was een, het is een frase die direct toch een beeld oproept die te visualiseren is, zoals dat toch wel weer geslaagd is in het artwork, vind ik. Er zit, denk ik, iedereen kan er zoals zijn eigen symboliek in zien. Ik weet dat ik het in mijn hoofd wat anders invul dan dat David doet. Ik denk dat iedereen het zo wat op zijn eigen manier kan bezien. En het is ik vind het een goede albumtitel, ik. Ja. Toekomst.
0: Over het artwork gesproken, wie heeft dat gedaan? Jullie zelf?
1: Dat is opnieuw Pedro Sena, die onder de artiestennaam Lordi gaan werkt. Die ook de hoes voor Rebel Angels Rise gedaan heeft. We waren daar heel tevreden van. En we vinden dat hij opnieuw met een paar vage richtlijnen over het concept toch iets heel sterk van gemaakt heeft.
0: Toen ik jullie geïnterviewd heb over Rebel Angel Rise, zei je het is een boos album geworden.
1: Ja.
0: Is dat een groot verschil nu met Lake of Death?
1: Ik denk dat zich dat toch wel een beetje om te doorzetten is, die evolutie. De wereld wordt er geen vrolijker plaats op.
0: Nee.
1: Dat pakt allemaal mee in oude songwriting, hè, en gelijk doen. Heavy metal moet gemeen zijn en een scherp brandje hebben. Dus het is zeker een op zijn minst even boze plaat als dat Rebel Angels Rise was.

0: de twee nieuwe leden, waar heb je die gevonden? Ik bedoel, hebben ze al in andere bands gespeeld? Of hoe zijn jullie in contact gekomen met die gasten?
1: Voor Bram, de nieuwe drummer, zijn we zijn eerste band. Er is een nogal merkbaar leeftijdsverschil, maar dat is geen enkel probleem. Ik ken Bram zijn vader al heel lang.
0: Okay.
1: Dus ik wist dat hij een drumde. Op het moment dat dat Ries besloot te stoppen, dat was de evidente keuze voor hem aan te spreken. Manu, de nieuwe gitarist, kennen we eigenlijk ook al jaren. We hebben een aantal jaar mee in een coverband gespeeld. Hij is dan enkel maar gestopt omdat hij van zijn werk naar het buitenland ging. En die is echt teruggekomen op de perfecte moment van het vliegtuig in de band te stappen.
0: Waar hebben jullie die EP opgenomen? Ik kan me voorstellen dat iedereen, elke gitarist heeft zijn eigen home studio nu tegenwoordig. Hè? Dat kan allemaal met de techniek van vandaag. Waar hebben jullie de opname gedaan en hoe hebben jullie het album samengesteld? Dan?
1: Wij zijn niet echt onder het home recorden.
0: Oh.
1: We zijn naar de Jedder Audio Studio gegaan, wat daar aan de kanten van Gaveren is. En dat was een fantastische samenwerking. Heel relaxed, heel bekwaam. Heeft uit iedereen het beste gehaald. We hebben een licht andere aanpak geprobeerd, hoe ik het eerst. In de plaats van zoals dat we met de vorige twee albums gedaan hebben. De basistracks live met de volledige band op te nemen, is na echt elk instrument apart opgenomen. Dat geeft meer controle, dat is minder stresserend, dat is heel goed bevallen. Ik denk dat het resultaat ook hoorbaar beter klinkt dan om teven wat ik vroeger ooit gedaan
0: heb. De band bestaat al 20 jaar, je zei wat ik al gedaan heb. Je hebt al heel wat gedaan, hè?
1: Ja. Als ik nog maar deze eeuw bekijk, zal het belangrijkste wel Crusader en Monster Joe zijn. Hè?
0: Ja.
1: En dan toen dat Monster Joe gestopt is, een paar jaar cover en tribute bands, tot als we 10 jaar geleden met Hunter begonnen zijn.
0: Normaal gezien, als je het opneemt, is de bedoeling dat je veel gaat spelen.
1: Dat is de bedoeling, ja.
0: En?
1: Maar optredens worden blijkbaar schaarser, de plaatsjes worden duurder. We hebben een paar optredens vastliggen. We zoeken continu naar anderen. We zijn met een paar bands ontspreken. We gaan samenwerkingsprojecten doen, package deals. Wat dat we hebben is Gullig en Metalfest. Een cd-voorstelling 16 oktober, dus binnen goed 2 weken in de B52. Optreden in Asgaard 16 januari, dat zijn de 3 die ik van buiten weet. En ik ben in onderwijl nog langs alle kanten visjes om te uitgooien en ontkijken.
0: Al het zijn, ik heb zo'n gevoel dat er een beetje, één, minder zalen zijn, maar wel meer bands.
1: Oh. Elke heavy metal band die ooit bestaan heeft, bestaat nog of weer. Dus wij spelen. Ik gebruik de term niet graag, maar het is toch wat ik altijd doe. Wij spelen traditioneel en heavy metal. Wij proberen zeker niet van een retro band te zijn, want wij willen er ons eigen draai aan geven. Maar dat wil wel zeggen dat wij een ouder publiek aanspreken. En die mensen die kunnen kiezen tussen ons en de bands die ze al kennen uit hun jeugd. Iedere New Wave of British Heavy Metal band, die is gewoon opnieuw bezig, heb ik mijn druk.
0: Ja, dat klopt.
1: En ja, dat zou tof zijn om dan eens een voorprogramma te doen. Gelijk dat we bijvoorbeeld eerder dit jaar het voorprogramma van Warlord gespeeld hebben in Breda.
0: Oké.
1: Okay. Kijk, het is...
0: Maar die zit al in Nederland, dus wil zeggen, je kijkt niet alleen naar België, je kijkt ook naar Nederland.
1: Ja, natuurlijk niet, overal. Mm-hmm. Overal waar we de kans krijgen om te spelen, gaan we spelen.

Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Hi. This is Hauptmann Feuerschwanz from the band Feuerschwanz. You're listening to Danger Zone.

Voice, want we zitten samen met de mensen van In Extremo met de nieuwe single en die heet de Carpe Noctem. Welkom in het derde uur van Danger Zone. Nog even zeggen dat we straks ook nog een interview hebben met de mensen van de Hardware Markt, maar eerst nog wat muziek van bijvoorbeeld Slash tezamen met Miles Kennedy. Dit is Flying Blind.

Threshold was het met Haunted. Op 22 oktober kan je ze live meemaken in de DVG in Kortrijk. Dit is Audrey Horne met Goddamn Beautiful en zij staan op 15 oktober in de DVG in Kortrijk.

Livewerk was het van Absolver. The Thrill of the Chase komt uit het album One Night in Mannheim. En op 16 januari kan je ze live meepikken in de LP in Deinze. Dit is Induction met Gods of Steel. Induction, dat is de band met de originele oprichter van Halloween, namelijk Kai Hansen. En na Induction hebben we het interview met de mensen van de Hardrock Markt.

0: Dag Guido, aan de hoeve is Hard Rock Max. Zitten we ondertussen?
1: Moet ik al zelf een keer gaan beginnen kijken, want we zitten op de 32e markt. Dus we bestaan 33 jaar.
0: 33?
1: Ja, die corona. Heeft er een jaar gepikt.
0: Wat is het grote verschil dit jaar met vorig jaar?
1: We zijn 2026. Vorig jaar waren we 2025. Voor de rest, misschien gaan we niet aan iedereen iets kunnen geven om een ingang. Dat is het enige verschil, want we hebben ondertussen een paar dingetjes dat veranderd zijn bij ons. Dus we hebben niet altijd gigantisch veel tijd voor alles te doen. Dus van de jaar is een keer zonder iedereen een cadeauken. Maar verder is er eigenlijk weinig of geen verschil, moet je zeggen, met de andere jaren.
0: Kan je zelf een paar belangrijke standhouders aflopen?
1: Ja, Geert Struiven staat er altijd. Jean-Marc Gelen komt van Frankrijk. Dr. Stiel van Nederland. Hoewel dat hij gestopt is, heeft hij toch nog wel iets liggen. Paolo Kratis, Resistance Records. Patrick Herkes, ook een Franstalige. Art Skulls. Art and Skulls van Satan, moet je zeggen, die stonden er ook. Dat zijn hele speciale dingetjes. Kunnen ook op bestelling werken. Jan de Greve, Mayo Bruno, Patrick Herkens. Het zijn wel een paar groepen van dit jaar. Ramses gaat er zijn. De jongens van Poseidon gaan ook aanwezig zijn. En dan hebben we natuurlijk Rocking Bull en Greater Glory Media. En Matthew van den Berg. Ik denk dat ze een beetje de grote namen gezegd zijn ermee.
0: Hoeveel is het nu? Nog altijd €3?
1: Nog altijd €3. Dus.
0: Daar blijf je al heel democratisch mee.
1: Ja, absoluut, absoluut. Het heeft geen zin van door prijzen op te trekken. Ik ben al tevreden dat de zaal ermee vol is. En ik vind dat mooi. Het moet plezant blijven, hè. Het is metal fun.
0: Het gaat door wanneer en waar?
1: Ah, wel, dat is op zondag 18 oktober. En dat gaat door voor de 32e keer in de Sint-Anna-zaal. Voor de mensen die graag het adres hebben voor op hun GPS te zetten. De Rock Live nummer 4 in Aalst. En er staan overal van die toffe gifgroene pijlen. Dus je kunt in principe niet verloren lopen.
0: Zondag 18 oktober, van wanneer tot wanneer?
1: We beginnen om 11 uur, gaan de deuren open voor het publiek. En in theorie stopt het om 6 uur, maar uit ervaring weten we dat de standhouders al een beetje vroeger durven opkramen, omdat ze terug naar Holland moeten 4 uur rijden. Maar we blijven het gezellig houden, er is nog altijd bier, we kunnen nog altijd een feestje bouwen.
0: Oké. Okay.

Seven Kingdoms was dat met Solo Solo, daar we nog het interview wat we hadden met Guido van de Harde Markt, die dus doorgaat dit weekend in Aalst. Dit is Fan Slinger met Undead Red.

0: We Rule the Waves was het van Amon Amarth. Komt uit het album The All Father Awakens. Op 18 oktober kan je ze live meemaken in de Lotto Arena. Dit is de nieuwe single van Five Fingers Death Punk. Dit is Eyes of the Storm.
1: OV!

groep Ram was het uit Noorwegen met One Versus All komt uit het album Against. En ondertussen zijn we toegekomen aan de laatste drie nummers voor deze aflevering van Danger Zone. Hebben we u nog mee? Blind Channel tezamen met Aaron Pauly met Into the Void. En daarna nog Freddie Mercury met Complot Pinker part nummer 2. Zij spelen op 17 oktober in het cultureel ontmoetingscentrum van Ronse. En we sluiten deze aflevering van Danger Zone af met Echoid met The Noise uit het album The Silent Era. Deze aflevering zit erop. Wij zijn er volgende week weer. Hopen van u hetzelfde.

10 jaar geleden deed Freddie Mercury een aanklacht tegen mensen die nooit hun knipperlichten gebruiken. Zonder het door te hebben, kaarten ze een wereldwijd probleem open en bloot aan. Er is sindsdien nog niet veel veranderd. Tijdens een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek vond men recent een nieuw en opmerkelijk verband tussen BMW-rijders en wielertoeristen.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 11 uur.

DHB. Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

DHB. Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

DHB. Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Very well together and

0: News. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzelen is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE-team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.